0: En dit was Roland Keizer met Vlieg met Soer Zoedensterden. En die Afrikaans, ek het op die liedjie afgekom, onthou skielik het ek nie Sonskip het by my vastgesteek. Toe gaan kyk ek wat die liedjie dit in. En dis natuurlijk Annelie van Rooyen, Ek kan droom van my Sonskip. Hierdie liedjie is maar julle aand geplaat, van waar kom dit vandaan en wat die liedjie het ons wat ook dit in het. Maar ek sê vir andere, ek kan bles hoor, maar toe ek nie eens Sonskip het, toe weet ek nie, dit is Annelie van Rooyen. Ja, Abby, jy het baie goeie muziek hoor, jy hou van André Wakker. Hy, gewoonlik hierdie tyd, as ek uitsaai, dan sy lang kan in Droomland, maar hy luister te lekker song. Ja, jy luister natuurlijk na hiervan hou ek op Ramkat Radio. En vanavond, excuse, luister ons na Abby of Albert Beukes, daarvan Velendriftse keese van muziek, en jy my nie op om muziek vir ons te stuur nie, Abby, jy hou my aan die gang, en jy het regtig een baie goeie keese van muziek. Goed, net hierna gaan ons luister na Trevor Nasser, met sy weergawe van die Duitswees Wals, dan Tommy Oliver, Just an Ever Loving Woman, Paul Anke, Lonely Boy, en Mark Dining met Teen Angel.
1: Hartlik goeie morgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: funcionen. Ac es DJ Angel yn rhag lais dy ramcat rhod.
1: As en ewch wees bla bla bla van R2 is Max Ravense Cosmic Trouble. Daarna is op die Alfons Vlau, een lekker remix daarvan Pasta Boy, hier op Techno Tuesdays.

Azana Kweez, Ultra Beats, Pretty Green Eyes. Volgende is Rewrite the Stars. En dan is het natuurlijk die tijd voor onze DJG SSNN G-Mix vir weer.

Lekker lopen hier in Kinau, dus die is eens in DJ Angel Megamix, ofwel een gedeelte van hem, ofwel een kwart van hem, wat ons nu nou vibe op Ramkat Radio. Ja, dat is Techno Tuesdays en X DJ Tertius. Hoop jullie geniet hier ook, ja, die vibe bijzonder lekker. Dus altijd dankie DJ G voor al jouw moeite.

Ag yn eich fes, all night fan Icona Pop. Nou ja, baie geluk met allemaal van julle se verjaarsdag. As ek nou nie iemand se naam genoem het nie, moet nou nie kwaai wees vir my nie. Ek nie geweet nie, okay. Baie geluk met julle verjaarsdag en soos Willem Strauss sê, mag het er een dag waar julle kamele wei. Hallo lekker vibe op Turn Off The Lights van Kato en John het ook gewerk aan DNK. En maak so, en dan wil ek ook sê, baie welkom vir AJ of Andrew Bekers. Al die paraai in die stad uit. Hoop is warmer daar is hier.

As hy nou lekker fantasy, actually een remix van Tricky Disco gewees also, van W&W. Nou gaan ons bykie vibe op bykie Paffendorf. DJ G, denk jy sal die ookies geniet. Ek is DJ Tertius en jy luister na Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Als en geweest, Vengeance, All the Things She Said remix. Volgende. Think about van Joanne Warren. Bla bla bla bla. In die case, Scarlett het ook gesing die zaak. Ik denk is die dame wat die sing zijn naam. Ja. Hallo Bino. En dan daarna Domino en My Sharona van The Knack. Ofwel, een remix van hom vir William Dawes. William Wallace. Nee, ek spot nie met ons ander omroeper wat hakkel nie.

crew. Ah, zijn er geweest. Lekker remix dan van The Next Majorona. Nou, Big Celine Dion met I Drove All Night. Daarna, Sweetie van Tiesto. Net hier op Techno Tuesday.

Daar is hy nou geweest, forever in my mind. En dan is het nou natuurlijk tijd voor Bikkie SSNN DJ G. G-Mix, dit is nou die DJ G Angel Mega Mix. En ik deel 1 geweest, maar ja, we zijn nou klaar deel 2 gelezen, dus het is net zomaar deel 2. Lekker bye!

0: was hy nou gewees? Human van David Guetta, live by Tomorrowland gewees.
1: Bla bla bla.
0: 2025 is nou laas jaar gewees. It's Missing Pieces hierdie, en dan na hom natuurlijk met 'n groet met Bittersweet Goodbye.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hier van nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koor nie.

Nou ja, ek hoop ook daai manne wat so baie ijstee drink, gewoonlik gaan ook survive. Soos elke maandag aan op die program, luister ons nou na die eerste liedjie van twee deur ons eie bekende country sanger en ook omroeper van Ramkat Radio, Jannie Du Plessis. Vanaand luister ons na sy liedjie Woman Medley. So het lank Jannie.

Connie Francis, en ja, sy het een baie, baie unieke stem. Enige iets wat sy sing, sal ek dadelijk vir jou sê, as sy die eerste noot uiter, sal ek vir jou sê, dis Connie Die. Right, Ebba, lê op ons draaitafel. En, hulle is een Sweedse groep, en hulle het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslid, sy naam, is die akroniem wat die naam Ebba vorm. En in volgorde is het Agnita Fatskrog, Bjorn Alves, Benny Anderson, Annifrid Lingstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982 en natuurlijk het ons allemaal so rikkie terug die nies gehoor dat hulle weer by mekaar gekom het na 35 jaar vir een opname van nog een album. Ja, waarop, daar is so paar nieuwe liedjes op hy nieuwe album van hulle, en dit was hier so ongeveer 2018 rond gewees, wat hulle omgemaak het. Ja, immergroen, tydloos, Ebba, en soos ek sê, hierdie nieuwe, nietste album van hulle, kan jy duidelik hoor, daar is nie een verskil tussen hulle jong wees daar, en hierdie daar, wat hulle vir ons daar enig gebring het nie. Die een wat ons gaan luister van Ebba is, I do, I do, I do, I do, I do, ek weet nie hoeveel keer nie, I do, ja, Ebba.

Dean Martin, baie gewilde sanger gewees. Hy het altyd opgetree ook in komedie, saam met die groot komediant Jerry Lewis. Hy het baie stand-up comedian type dinge wat hulle gedoen het. Ok, die Kelly Family is in 1974 as the Kelly Kids gevorm en hulle is een Ierse, Franse, Europese muziekgroep wat bestaan uit multigenerasie familie van 9 broers en sisters wat hulle self in die vroeë jare op die verhoog by hulle ma en pa aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wereld, vooral in Duitsland, die Benelux, Skandinavië, Pole, Spanje en Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel hulle die albums grotendeels op concerte en toere in na een van hulle, meer een van hulle, is een solo van die wat is haar naam gewees? Angelo Kelly. En sy gaan vir ons een typiese Ierse liekie. Will you go

Maar sê, dit was een kenmerk van die ou liedjies wat voor 1950 uitgereik is, dat hulle was allemaal, wel meeste van hulle, was onder 2 minuut lang gewees. Is eerst achterna wat hierdie 3 minuut 20 secondes tot 5 minuut 20 secondes liedjies uitgekom het. Min of meer diezelfde trant is daar ene, is die een wat ons nou gaan luister van Robert Dale Houston, is gebore in Seminary, klein dorpie in Covington Town of County, dit is in Mississippi. Die Houstons verhuis nabijgeleë Collins, die setel in die district waar Claude Houston die christelike bediening betree, en in 1963 werk Houston in een kroeg in Ferryday, Louisiana, een stad nabij Natchez, Mississippi, toe hy genader is oor samenwerking met die vrouwelike sangeres Grace Broussard, geboore in 1939 van Prairieville, Louisiana, nabij Baton Rouge. Albei het etelike jare in streek bistros gesing. Ons luister na Dale and Grace, soos hulle bekend geword het, en die liedjie wat hulle vir ons bring, is, soos ek sê, min of meer in diezelfde genre of trant dan, as die een wat ons nou net gehoor het van My Boy Lollipop. I'm leaving it up to you. You decide what you're gonna do.

Buddy Holly, waar hy saam met die Crickets gesing het, en hy het gesê, True Love Ways. Ok, ek dink ons druk gauw nog een in voor die funny spot, en die funny spot vandag is, ek dink is weer, ja, Jan Spies, en hy vertel die story van die hond, wat saam met hulle gaan jag het. Die hond sy naam is Waakzaam. Julle het hom al gehoor, baie van julle het, daar is van julle wat hom nog nie gehoor het nie, so ek het hom maar weer op. Cher is volgende op die draaitafel, en sy is een internationale ster bekend as Cher, is op 20 Mei 1946 as Sherilyn Sarkisian gebore, en dit is in El Centro, Californië. Sy is aangemoedig deur haar ma, Georgia, om een model en een actrice te word. Sy het groot geword in die San Fernando Valley omgeving van Los Angeles County met jonger halfsister Georgiane. Die familie het financieel gesukkel met Cher op die een punt in een weeshuis geplaas terwyl haar ma werk gesoek het. Nietemin, sy het van kleins af geweet dat die wereld van kuns en vermaak met haar gepraat het en dat sy ernstig opgeneem het as deel van haar buitemuurse activiteite. Ja, ons word vandag deur haar vermaak en die liedjie is een van haar groot treffers en It's Any Skies, the Shoop Shoop Song, soos hy ook bekend staan. Hier kom sy.

Een lekker gewilde liekie daar van Dickie Lee, Ashes of Love. excuse toch. Okay, ons gaan die Bee Gees. Hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gibb, wat een van die meest suksesvolle muziekgroepe van alle tye geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwijd sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en een contract met onderteken met die producent Robert Stigwood. Speciaal kom ons luister na hulle en wat is hulle liekie? Hulle sê, I started a joke. Ek het een grapie begin en lyk my dat hy toe nie as een grapie geëindig nie. Kom ons luister, hier kom hy.

Ah, hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag en het is 3 uur en dit beteken dit is tyd vir goeie treffers. Elke vrijdagmiddag om 3 uur tot 5:30. So 2.5 ure van lekker luister muziek wat ingeleid word dier Ray Conniff's orkest met Memories Are Made of This en hulle is baie ou herinneringe wat terugkom na jou toe. Soos jy luister, elke liekie het een klompie snitte, om het so te stel, dit word wakker gemaakt dier die muziek wat jy hoor. Ok, ons gaan sommer dadelijk afskop met ene. Wie gaan het wees? Connie Francis, hoekom nie? Sy is geboor as Concetta Rosemarie Frankenero op 12 December 1938. Amerikaanse popsanger en toonaangevende vroulike sangeres van die 1950s tot vroeë 1960s. Alhoewel haar kaartsukses in die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis een top concertaantrekking geblei. En ten spuite daarvan ernstige onderbrekings in haar loopbaan, is sy steeds actief, sy was, tot laas jaar is sy toe oorlede, as opname uitvoerende kunstenaar op 83-jarige, sy was 84 toe sy oorlede is. Ons gaan nou luister na Connie Francis en die liedjie wat sy vir ons die program mee gaan opmaak is My Happiness. Geniet om!

Connie Francis, en ja, sy het een baie, baie unieke stem. Enige iets wat sy sing, sal ek dadelijk vir jou sê, as sy die eerste noot uiter, sal ek vir jou sê, dis Connie Die. Right, Ebba, lee op ons draaitafel. En, hulle is een Sweedse groep, en hulle het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslid, sy naam, is die akroniem wat die naam Ebba vorm. En in volgorde is het Agnetha Fatskrog, Bjorn Alves, Benny Anderson, Annifrit Lingstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982 en natuurlijk het ons allemaal so rikkie terug die nies gehoor dat hulle weer by mekaar gekom het na 35 jaar vir een opname van nog een album. Ja, waarop, daar is so paar nieuwe liedjies op die nieuwe album van hulle, en dit was hier so ongeveer 2018 rond gewees, wat hulle omgemaak het. Ja, immergroen, tydloos, Ebba, en soos ek sê, hierdie nieuwe, nietste album van hulle, kan jy duidelik hoor, daar is nie een verskil tussen hulle jong wees daar, en hierdie daar, wat hulle vir ons daar enig gebring het nie. Die een wat ons gaan luister van Ebba is, I do, ek weet nie hoeveel keer nie, I do, ja, Ebba.

die album van hulle. Dit was in 1985. Die liedjie combineer synthpop met gevarieerde instrumentatie wat akoestiese gitare, klaverbord en tromme ook bevat. Dit word beskou as die handtekeningslied van die groep Aha. Nou ja, ek sê Aha, ons gaan nou luister na Take On Me.

Dean Martin, baie gewilde sanger gewees. Hy het altyd opgetree ook in komedie, saam met die groot komediant Jerry Lewis. Hy het baie stand-up comedian type dinge wat hulle gedoen het. Ok, die Kelly Family is in 1974 as the Kelly Kids gevorm en hulle is een Ierse, Franse, Europese muziekgroep wat bestaan uit multigenerasie familie van 9 broers en sisters wat hulle self in die vroeë jare op die verhoog by hulle ma en pa aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wereld, vooral in Duitsland, die Benelux, Scandinavië, Pole, Spanje en Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel hulle die albums grotendeels op concerte en toere in na een van hulle, meer een van hulle, is een solo van die wat is haar naam gewees? Angelo Kelly. En sy gaan vir ons een typische Ierse liekie. Will you go? Kom. Angelo Kelly.

Maar sê, dit was een kenmerk van die ou liedjies wat voor 1950 uitgereik is, dat hulle was allemaal, wel, meeste van hulle, was onder 2 minuten lang gewees. Is eerst achterna wat hierdie 3 minuten 20 secondes tot 5 minuten 20 secondes liedjies uitgekom het. Min of meer diezelfde trant is daar ene, is die een wat ons nou gaan luister van Robert Dale Houston, is gebore in Seminary, een klein dorpie in Covington Town of County, dit is in Mississippi. Die Houstons verhuis nabijgelee Collins, die zetel in die district waar Claude Houston die christelike bediening betree, en in 1963 werk Houston in een kroeg in Ferryday, Louisiana, een stad nabij Natchez, Mississippi, toe hy genader is oor samenwerking met die vrouwelike sangeres Grace Broussard, geboore in 1939 van Prairieville, Louisiana, nabij Baton Rouge. Albei het etelike jare in streek bistros gesing. Ons luister na Dale and Grace, soos hulle bekend geword het, en die liedjie wat hulle vir ons bring, is, soos ek sê, min of meer in die selfde genre of trant dan, as die een wat ons nou net gehoor het van My Boy Lollipop. I'm leaving it up to you. You decide what you're gonna do.

in sy heel gesukkel met Cher op die een punt in een weeshuis geplaas terwyl haar ma werk gesoek het. Nietemin, sy het van kleins af geweet dat die wereld van kunst en vermaak met haar gepraat het en dat sy ernstig opgeneem het as deel van haar buitenmuurse activiteite. Ja, ons word vandag deur haar vermaak en die liedjie is een van haar groot treffers en It's Any Skies, the Shoop Shoop Song, soos hy ook bekend staan. Hier kom sy.